0: Bakersfield, Bakersfield, ya abrimos oficina número 12. Julio's Insurance ya está en el 920 Chester Avenue. Seguros de auto económicos en
1: Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio